0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa in New York, is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden.

dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden vertocht proberen te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En ook voor jou een goedemorgen, Marnix. Dankjewel.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
5: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
9: Gelderland.
8: Woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
10: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: dacht even, er zal toch niks met Walter aan de hand zijn, want hij reageert niet in de app. Maar toen kwam, 30 seconden voordat deze plaat was afgelopen, toch dat voiceberichtje binnen.
1: Goedemorgen Joost. Ja, goedemorgen. We zijn wakker hoor, want we hoorden de Jacksons en Can You Feel It. Goedemorgen.
0: Ja, dan kunnen we van start met een nieuwe Goedemorgen Gelderland.

aan die kraait en even was er twijfel. Ga ik een duik nemen in een van die mooie wateren van de provincie? Maar ik heb het toch maar niet gedaan. Door de warmte en de droogte duikt er ook opeens steeds meer blauwalg op meerdere plekken. Waterschappen die houden het in de gaten, want het spul kan giftig zijn. En wie van plan is om in natuurwater te zwemmen, ja, check dan vooraf even die site, zwemwater.nl, of het een beetje veilig is. Maar ja, ik heb toch wel zin in zo'n verkoelende duik eigenlijk. Het gaat nog wel gebeuren dit weekend, denk ik. Bij jeugdzorginstelling Jongster in Beekbergen is het nog steeds onwerkelijk allemaal. Ja, het gebouw waar 20 jongeren met autisme woonden is volledig afgebrand. En één bewoner raakt ook zwaar gewond. Een andere bewoner is opgepakt. Medewerkers die staan met tranen bij de puinhopen, maar willen wel door. En ook buurtbewoners die zijn...

0: aangedaan.
1: Ik vind het echt erg. Ik vind het zo erg. Want er waren zomaar zoveel kinderen hier altijd. Ook op vakantie en zo met al die tenten daarachter. En dat is toch jammer? Dat is hartstikke zonde. Gosje mijn. Nou, dat heeft aardig gefikt. Maar ik ben blij dat ze het zo hebben gehouden. Dat bos er niet. Want voor hetzelfde geld hè, is het bos er ook bij. Hè? Dat alles in het bos ook... Oh, dat is erg. Verschrikkelijk.
0: Ja, die jongeren zijn elders opgevangen en samen met de GGD wordt er nu per persoon gekeken wat er nou nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bos en de vakantieparken in de buurt. En er kwam geen asbest vrij. Vorig jaar pakte de toen nog 86-jarige Frans van Beers ongelooflijk knap de WK-titel powerliften in zijn klasse. Ja, dat zijn hele zware gewichten die je tilt zoals in de sportschool, zeg maar. Maar het was nog niet genoeg, want Frans gaat nu als 87-jarige dus naar Amerika voor het volgende WK al. Maar ja, hoe is hij in deze sport gerold? Nou, Frans, die ging een keertje mee met zijn vrouw naar de sportschool.
2: Maar ja, toen zei die leraar, laat eens even kijken. En toen zei hij, jij kunt wereldkampioen worden. Dus heb ik daar even een rondje gedraaid of zo. Hij zou het wel leuk gevonden hebben. En zo ben ik dan in Korea terechtgekomen.
0: Ja, daar had hij dus zijn eerste WK. In Amerika zal hij in november zijn titel verdedigen. Wat staat er dan in die papieren blaadjes? Dat zijn dan de kranten. Ja. De Gelderlander bijvoorbeeld opent met de droogte. Vandaag is crisisoverleg in Den Haag over het watertekort. De sluizen naar het Twentekanaal zijn al dicht. De haven van Deventer gaat zaterdag op slot. En als de waterstanden blijven dalen, dan gaat de hoogste alarmfase in. Drinkwater is er nog genoeg, maar boeren mogen op steeds meer plekken geen water meer oppompen. De Telegraaf dan heeft een grote foto van betonblokken bij de Pridefeesten in Amsterdam na de aanslag in Berlijn en de aanhouding van drie jonge terrorismeverdachten is de beveiliging flink opgeschroefd daar. Ook in de Telegraaf Nederlanders die voor hun pensioen naar het buitenland verhuizen raken door nieuwe Europese regels straks het Nederlandse zorgverzekering kwijt. En dat kan dus flink in de papieren lopen. En het AD meldt dat de elektrische auto volgend jaar voor het eerst de benzine- en dieselauto inhaalt. Politieteams en een helikopter die waren deze week druk op zoek naar een ouder vermist stel in een Belgisch zorgcentrum. De twee waren 's avonds ineens spoorloos verdwenen, waarop het zorgcentrum alarm sloeg. Een medewerker ontdekte het duo uiteindelijk, gezond en wel, in een kamer precies één verdieping hoger. Het stel bleek zich te hebben vergist.

Joost hier in Goedemorgen Gelderland en Swingout Sister is er ook bij met Breakout. Zometeen een introotje raden. Een goed begin is het halve werk. En Boney Prince Billy die is al begonnen met een waardig mooi liedje. Luister.

0: Hij staat bekend om zijn onvoorspelbaarheid, ook bij optredens en zo. Maar hij had toch zin in wat meer, ja, beluisterbaarder werk, zou ik maar zeggen. In deze folkliedjes, laatst een album uitgebracht. In die stijl. Je kan hem een beetje vergelijken met Johnny Cash en Leonard Cohen.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Introotje raden, altijd in het eerste uur van Goedemorgen Gelderland. Elke werkdag tussen 6 en 9 te beluisteren. Ook met dat intro dus, weet jij om welke plaat dit gaat? Het is een Vlaamse schone. Nou, misschien heb ik nu al te veel gezegd. Laat het weten, joost@gld.nl. Of de Omroep Gelderland app. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, typ het in, fluister het in. Of beweeg het in, van mijn part.
2: The fishing boats go out across the evening water.

0: En ik dacht, het zal wel niks betekenen dan. A la lila. Maar het betekent toch echt, daar is het dan. In dit geval een goed begin. Dat is dan niet de plaat die je net hebt gehoord, hoor. Van de familie Azor. Nee, het goed begin is van een Vlaamse schone. En je hebt het intro gehoord. Ik dacht, misschien is het ook wel mooi om even het einde van de plaat te laten horen. Dat is namelijk een soort... luister zelf maar, kijk dit. Oh, dat is een... Ja. Je weet het!
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: 6:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. In Appeltern 17,9 graden en in Beneden Leeuwen 20,2. Je krijgt het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een auto is volledig uitgebrand na een ongeluk op de Stikkenweg in Zelhem. De bestuurder reed met haar wagen tegen een lantaarnpaal en daarna een boom. Ze kon zelf ongedeerd uit het voertuig komen. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de brand die daarna ook ontstond. En door de aanhoudende droogte en hitte neemt de kans op blauwalg in de Gelderse wateren toe. De waterschappen zien vooral langs de Maas meer blauwalg en houden de situatie in de gaten. Ook botulisme vormt een groot risico door het warme weer. Zwemmers wordt aangeraden vooraf te controleren of natuurwater veilig is. Dat kan natuurlijk via de officiële kanalen. Maar je kan ook de app van Omroep Gelderland in de gaten houden of gld.nl.
6: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer.
0: Ja, dat ben ik. Barry White is er ook bij. Let the music play. Gaat zeker gebeuren zo. En ja, wat doen twee mannen in een oranje hesje toch in de provincie? Gluren, gluren en nog eens gluren. Het antwoord krijg je ook na Barry.
10: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Je kan hier hele zwoele dingen bij bedenken, hè, bij zo'n plaat. Het is ook wel een beetje een speakliedje, of niet? Zo'n gleurplaat, de gleur, Barry White en Let the Music Play. En hoe zit het dan met die mannen in oranje kleding die urenlang naar je dakrand staren? Nou, in Lathum wordt dorp voor dorp uitgezocht waar vleermuizen en zwaluwen wonen. En dat scheelt huiseigenaren dan straks een duur onderzoek als ze hun huis willen isoleren. Voorlopig is het nog een kwestie van kijken en wachten, want welke buurt moet 17 keer worden bezocht?
1: We gaan eerst een ronde gierzwaluw doen. Daarbij kijken we ook naar de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Let's go!
2: Van april tot oktober doorkruisen de twee mannen heel Zevenaar. Zo weet de gemeente straks waar beschermde dieren in en rond woningen zitten. Onderzoek dat huiseigenaren anders zelf moeten laten doen.
3: Dat is een duur onderzoek en dat kost ook heel veel tijd. En die beide dingen ondervangen we door dat eigenlijk nu in één keer integraal voor de gemeente te doen.
4: De gemeente doet eigenlijk wat de burgers zouden moeten doen. Dus daarmee ontzorgen ze eigenlijk de gemiddelde bewoner van hun gemeente.
2: Urenlang zwerven de onderzoekers koekeloerend door straten. Bewoners worden daar wel eens ongerust van.
1: Dan moet ik zeggen dat mensen vaak zelf wel komen vragen wat we aan het doen zijn voordat ze de politie bellen. Dan leggen we natuurlijk uit wat we aan het doen zijn. Dan zeggen mensen wel eens, vind ik een beetje een vreemd verhaal. En dan zeg ik wel eens, ja, dat klopt ergens wel, maar het is toch echt wat we aan het doen zijn op zo'n avond.
4: Nee, maar gelukkig gebeurt het onderzoek ook wel vaker. Dus vaak als je dan tegen politie zegt, goh, ik doe vleermuisonderzoek. En zo, oh, je bent er zo heen. Ja, dan komt het vaak wel goed, gelukkig. Ja.
2: Als alles klaar is, heeft de gemeente een handig overzicht. Een zogeheten soortenmanagementplan. Voordat huiseigenaren ermee aan de slag kunnen, moet de provincie zo'n plan nog wel goedkeuren. En dat is in heel Gelderland nog nergens gebeurd, behalve op proef in Apeldoorn.
3: Ik ga ervan uit dat de provincie daar nu echt gas op gaat geven om te zorgen dat dat wel op korte termijn rondkomt.
5: Wordt u de eerste gemeente dan?
3: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: De gluurders daar, de vleermuizen en nog eens vleermuizen. Dit is Don Henley met The Boys of Summer. Dat lange intro, maar dat is niet het intro dat we deze ochtend zoeken nu. Dat is een ander intro en dat hoor

0: The Boys of Summer op Radio Gelderland. Dan Henley, dit is Willy.
1: Ik ga erover met Slaap Lekker Fantastisch Toch.
0: Slaap Lekker Fantastisch Toch, Fantastisch Toch. Is
2: een
0: dat
2: goed
0: het?
2: Begin. Halve werk.
0: Eigenlijk kan ik het allebei goed rekenen. Anouk, goeiedag.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, want jij gaat dan liever voor die Diggy Dex versie, hè?
3: Ja, dat klopt, ja. Toen ik hem hoorde net op de radio, dacht ik meteen... Hey, dat is een van mijn favoriete nummertjes.
0: Ja, want het origineel is Eva erover zelf. Fantastisch, toch? En later, 2010, als ik me niet herinner... kwam die versie met Diggy Dex. En dat intro, als je dat naast elkaar legt... ja, dan is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. En daarna komt een beetje dat... ja, dat R&B hip-hop-achtige vibeje... wat Diggy Dex erbij heeft gepakt erbij. En dat is echt jouw... daar sloeg jij op aan, zeg maar. Dat je in je hoofd zit.
3: Nou, vooral de combinatie van Eva erover en Digidex. Ja, dat vind ik dan wel heel leuk. Ja. Ja,
0: mooi. Dan gaan we die draaien. Hoe is jouw dag zo begonnen?
3: Goed. Ik ben nog niet heel lang wakker. Dus ik was wakker geworden met dit liedje.
0: Nou, mooi. Ja.
3: En ik dacht, nou, daar kan ik mooi dat liedje mee opstaan. En toen stopte die in één keer. En toen mijn man en ik lagen allebei nog in bed. En toen wilden we dat liedje verder zingen. En toen hadden ze iets van, hey, maar die stopt.
0: Okay.
3: En toen zijn we allebei heel erg wakker geworden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want er wordt toch al een beetje, op het eind wordt er dan een beetje gefluisterd, hè? Heb jij nog 's ochtends moeten fluisteren omdat jij eerder wakker was dan je man bijvoorbeeld? Of,
3: nee, meestal is het andersom. Ja.
0: We gaan er lekker van genieten. Slaap Lekker Fantastisch Toch. Twee titels, twee verschillende platen, maar toch... een eenheid, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
0: Oké. Hey, fijne ochtend, hè? Ja, je hebt er niks mee gewonnen. Dat kan straks bij Plaat de Lik. Maar het is gewoon de breinbreker voor om een beetje in de stemming te komen. Hè? Niet,
3: om wakker te worden.
0: Niet dat je verontwaardigd bent dat je nu verwacht dat ik een prijs weggeef. Hè?
3: Dus, nee hoor, helemaal niet. Okay. Nee, helemaal niet. Het is een mooi begin van de dag.
0: Oké, hoi.
3: Oké, doei.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Joni Mitchell had er zin in. Big Yellow Taxi.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Rico Schreuder. Goeiedag, Rico.
2: Goedemorgen, Joost.
0: Ja, en ik ben er eigenlijk een beetje aan gewend al dat het dan weer zo'n warme dag is geweest gisteren. Want vandaag krijgen we er nog één, volgens mij.
2: Ja, vandaag krijgen we inderdaad nog één. Niet zo warm als gisteren. Heet kunnen we eigenlijk zeggen, want gisteren was het 34 graden. Nou, vandaag gaan we in het oosten van de provincie uitkomen op zo'n 32 of 33 graden. Nog steeds behoorlijk warm natuurlijk. Maar in het westen van de provincie komt al wat koelere lucht geleidelijk aan binnen vanaf het westen. En dan wordt het maximaal zo'n 28 of 29 graden. Dus nog steeds een zomerse dag vandaag. Vanochtend volop zonneschijn. Vanmiddag komen er ook al wat stapelwolken voor. En later vanmiddag kan er in het oosten van de provincie een enkele bui voorkomen. En als er een bui voorkomt, dan is er ook gelijk kans op onweer. Dus kijk vanmiddag even goed naar boven. Als je een donkere wolk aan ziet komen, ja, dan kan er dus een enkele bui voorkomen.
0: Oké, en dan kunnen we het woord hittegolf weer vergeten eigenlijk, of?
2: Nou, de hittegolf die gaat nog wel eventjes door. Want, want we hebben natuurlijk temperaturen boven de 30 graden. Ja. En hebben we de komende dagen moet het gewoon nog boven de 25 graden blijven. En als we dan nog een keer een 30er hebben, dan hebben we dus die hittegolf. De komende dagen blijft die dus wel boven de 25 graden in Gelderland. Want morgen hebben we temperaturen van 25 tot 27 graden. Morgenochtend hebben we dan enkele buien. Morgenmiddag breekt de zon weer door. En in het weekend dan is het droog. Temperatuur zaterdag zo'n 26 graden. En zondag 27 graden. En het zou me niks verbazen als we maandag weer die 30er gaan krijgen. Want maandag stroomt er namelijk weer zeer zachte lucht onze kant op. En kan het gewoon weer 32 graden worden.
0: Oké, de zomer is volop aan nog, zullen we maar zeggen.
2: Zeker nog wel aan, ja, inderdaad.
0: Oké, Rico, dankjewel.

En zo is dit uur weer voorbijgevlogen van Goedemorgen Gelderland. En daar is Teddy Swims ook onderdeel van geweest met Mr. Know-It-All. We hebben dus de uitslag van een goed begin is het halve werk gehad. Dat was die plaat van Eva de Roveren. In de versie met Diggy Dex hebben we hem gedraaid. En we hadden het nog over die isolatiemedewerkers, hè? En de vleermuizen. Luisteraar Benny Rengeling die waarschuwt dat mensen die zich voordoen als isolatiemedewerkers ook andere bedoelingen kunnen hebben. Volgens hem kunnen criminelen op die manier woningen en kwetsbare bewoners in kaart brengen om later dan toe te slaan. Hij vreest dat mensen zulke bezoekers straks sneller vertrouwen doordat er veel aandacht is voor isolatiewerkzaamheden. Nou, bij deze dus ook weer een waarschuwing om altijd goed te checken of iemand er vertrouwd uitziet, hè? Een speciale pas heeft of zich goed kan legitimeren. Vraagt er

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Nama. Laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
8: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
7: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
9: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
7: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De GLD verkeerscheck, 1 melding die er toe doet op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Een half uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht daar omdat de rijstrooksignalering niet goed werkt.
11: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer
15: zettere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie.

0: direct naar gaslicht.com.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gelderland. Goedemorgen, Gelderland.

0: Logen in Goedemorgen Gelderland, let maar op. En pas op, zou ik zeggen. De Bee Gees en de Nights on Broadway, dat verveelt dan weer nooit natuurlijk. Wat wel verveelt, ja, blauwalg in de Gelderse water, in het Wielenbergmeer. Nog niet ingeweest deze zomer, ben ik wel nog van plan. Dan moet ik ook een beetje opletten op blauwalg. Waterschappen, die houden het in de gaten, want ja, dat spul kan giftig zijn. En met mijn nieuwbakken dochter moet er ook voor uitkijken. Ook al is ze bijna een half jaar oud en begint ze al aan hapjes en zo. Dat is geweldig om te zien trouwens. Ik wil haar niet met de blauwalg confronteren. En er liggen momenteel steeds meer riviercruiseboten aan de kade. Die hadden eigenlijk een ver wegland langs de Rijn als bestemming. Maar door de, ja, de lage waterstand wijken ze noodgedwongen dus uit naar hier. En dat gebeurt niet zo heel vaak, zegt deze kapitein. Luister maar eens even.
1: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van het schip.
0: Nou, voor de toeristen is het ook even schakelen, maar bij ons is het ook best mooi en vooral koeler.
2: Dat is heel schön. En in Basel is het er nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is het heel schön. Ja.
0: Ah, mooi, hè, de Duits. Ik heb toch een beetje Alberti-vibe, ja. Zal ik maar zeggen.

0: En zo ben ik voor die riverkoers al buiten adem. Goeiedag, zeg. Nou, de krantjes op deze ochtend. De Gelderlander opent met de droogte. Vandaag is er crisisoverleg in Den Haag over het watertekort. De sluizen naar het Twentekanaal, die zijn al dicht. De haven van Deventer gaat ook op slot zaterdag. En als de waterstanden blijven dalen, dan gaat de hoogste alarmfase in, moet ik zeggen. Drinkwater is er nog genoeg, maar boeren mogen op steeds meer plekken geen water meer oppompen. En de Gelderlander heeft ook een mooie foto op de voorpagina van de Aziatische Hoornaar. Dus met een piepklein zendertje aan zijn lijf. En dit jaar zijn er daarmee al zo'n 30 tot 40 nesten gevonden en vernietigd. We houden in de gaten, die Aziatische Hoornaar, zoals gezegd. De Telegraaf opent met de kosten van regels. Nederland geeft jaarlijks 17 miljard euro uit aan het naleven van alle regelgeving. Maar dat is dan meer dan welk ander Europees land ook doet. En ruim de helft van die rekening komt bij bedrijven terecht. En in de Telegraaf verder: Nederlanders die voor hun pensioen naar het buitenland verhuizen raken door nieuwe Europese regels straks hun Nederlandse zorgverzekering kwijt. En dat kan dan flink in de papieren lopen. Trouw schrijft over afslankmedicatie die ook in eetstoornisklinieken opduikt. Steeds vaker melden patiënten zich aan, terwijl ze zelf al prikspuiten gebruiken. Vaak gekocht via het internet. En de Colorado-kever klinkt misschien als iets van ver weg, maar hij zit gewoon in het aardappelveld, hier. En hij richt ook flinke schade aan. Deze boer zegt dat een plant in 10 dagen tijd helemaal kaalgevreten kan zijn, tot er niks meer te oogsten valt. En de strijd daartegen kost hem intussen duizenden euro's.
1: Ja, ik ben boer, ik ben aardappelteelder, en de Colorado-kever is een grote plaag in de aardappelteelt. En hier zie je een plant die helemaal kaalgevreten is door de Colorado-kever. Dus en dit zoiets gebeurt in een dag of 10. Ja. Dus je snapt wel, als wij er niet tegen bestrijden, dan hou je zo'n plant over en dan groeit er niks. Dan hebben we geen inkomsten. En hier is het ook al rooien. Als je die eerste ziet en je doet er niks aan, dan is het met 3 weken. Dan is zo'n heel perceel helemaal kaal, die is helemaal opgevreten. En dan kun je niks oogsten. En je overleeft en je paart op de aardappelen. En dan ga je spuiten met een middel wat de kaken van zowel de larven als de kever verlammen. Ja. En dan hongeren ze uit. Ik heb al meer dan 1000 euro verspoord, dat lukt wel. Het zijn burgers, die gaan met de bladblazer, die is de tuin schoonblazen, omdat het allemaal kevers zit. Kan
2: je voorstellen?
1: Nou ja, zo erg heb ik het nog niet gezien. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat niet te plezierig vinden.

0: De Daxys Midnight Runners op Radio Gelderland. En dit is al wat audiobewijs voor plaat Delict. Ja, waarom ook niet? Janken. Doggy's. Goed. Blijf erbij en misschien kun je dan al nu al wat gaan ontrafelen en gaan die hersenspinsels op volle toeren meedraaien, zou ik maar zeggen. Wij gaan nu van de hond naar de Aziatische hoornaar. Zeker. Daar is wel iets mee aan de hand. De Gelderlander heeft er een mooie grote kleurfoto van op de voorpagina staan. Zo'n Aziatische hoornaar. Met een piepklein zendertje aan zijn lijf. In Arnhem, Rheden en Renkum worden nesten opgespoord door die beestjes te vangen. Een zender om te hangen en dan achterna te fietsen. Dit jaar zijn er al zo'n 30 tot 40 nesten gevonden. En ook vernietigd.
1: Ja. Nu heb ik er één, met ook een paar bijen.
2: In de prachtige binnentuin staan houten bijenkasten. En een soort grote, wespachtige beesten vliegen eromheen. Geen bijen. Nee, dit zijn hoornaars. Ilse van Dam, begonnen als imker, is nu speurder van het speurteam Aziatische Hoornaar. En in een geel speciaal vestje voor dat speurteam vangt ze er eentje met een blauw vlindernetje.
1: Neem ik altijd het tentje erbij, omdat ik niet wil dat hij gelijk ontsnapt als ik hem loslaat. Dit is een soort koggertje met een opening, zodat het achterwerk erin kan, maar de vleugeltjes en de pootjes vrij blijven. Kijk, nou zit hij helemaal vast. Kan hij eigenlijk geen kant op. Dus ik ga onder die vleugeltjes door.
2: In een heel klein apparaatje zit de hoornaar nou eigenlijk met zijn kont vast. Zijn pootjes zijn los en aan zo'n pootje gaat een mini zendertje. Met een pincet maakt Ilse dat vast. En als de hoornaar dan in zijn tentje een beetje bij is gekomen, dan gaat het tentje open en...
1: Daar komt hij al hoor, daar gaat hij. Die kant op.
3: Ja, daar.
1: Daar, ja, die kant op.
2: Het is... Even snel, want u gaat dadelijk op de fiets achter hem aan.
1: Jazeker. We willen hem vinden, het nest. Ja.
2: Kunt u eens uitleggen waarom het zo belangrijk is om die hoornaars op deze manier te bestrijden?
1: De hoornaar die heeft eigenlijk geen vijanden hier. En daardoor brengt hij de natuur uit balans. De biodiversiteit noemen we dat. En wat ik zie is dat de hoornaar alle bijtjes zeg maar, opeet. Maar ook de vlinders, de hommeltjes en... Ja, we willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
2: U zendert, gaat hem proberen te vinden. Dat is ook al goed een aantal keren gelukt, hè?
1: Ja, van de week is me 3 keer gelukt.
2: En als u dat nest vindt, wat voelt u dan? Dan denkt u, yes.
1: Ja, dat is absoluut een kick. Ja, dan word je heel blij en dan wil je gelijk dat het weggehaald wordt. En ja.
2: Ik wens u heel veel succes.
1: Dank je wel. Ja.

Junior natuurlijk. Ja, You Can Change That. En de nieuwe van Take That heet Sweet July. En Ellen dacht nog dat ik die geluiden zelf aan het maken was. Maar in dit geval is het audiobewijs niet van mij afkomstig voor platenlikt. Nee, dit is toch echt een huilende hond inderdaad. Plaatdelict. Al kan ik ook wel eens janken als een hond, kan ik je melden, Ellen. Voor het volgende. Ja. Wij vragen uw aandacht voor het volgende inderdaad. Ik zat alweer door de, opsporingsambtenaar heen. Zoals altijd, omdat ik te snel wil gaan. Ellen dacht aan Pink Floyd, maar dat is niet het goede antwoord, want ik zoek een Nederlands product eigenlijk. In dit lied verstoort een trouwe viervoeter de openbare orde. Lied uit 1978. Het dier houdt de omgeving wakker en buurtbewoners die zijn helemaal klaar met de geluidsoverlast. Slapeloze nachten en een bijna grimmige sfeer. Die viervoeter is constant aan het janken. Daar in de Achterhoek. En het verdriet houdt de omgeving volledig in zijn greep. Weet je om welke plaat dit gaat? Dan zou ik snel reageren. In de Omroep Gelderland app kan dat bijvoorbeeld. Typ het in, spreek het in. Nou, voor mijn part jank het in. Dat zou ook mooi zijn. Dat kan. Laat van je horen. joost@gld.nl. Want misschien bemachtig jij dan, zoals elke ochtend, maak je daar kans op de Radio Gelderland Zaklamp.

0: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfortuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: 7:30 geweest in Asperen, 19 graden. En in Oeken, gemeente Brummen, is dat 20,8. Belangrijkste Gelderse nieuws. Natuurbeheerders bij ons in de provincie zijn bezig om bossen beter te beschermen tegen natuurbranden. En dat doen ze door naaldbomen te vervangen voor loofbomen. Dat gebeurt onder meer in Ede. Naaldbomen die bevatten hars en vatten daardoor sneller vlam. Terwijl loofbomen vochtiger zijn en juist brand afremmen. Brandweer en natuurbeheerders die werken samen om de bossen dus slimmer in te richten. En een collectie van zo'n 5000 historische landbouwwerktuigen en huishoudelijke voorwerpen is verhuisd van Ermelo naar Elburg. De verzameling krijgt een plek bij Groeikas, waar bezoekers kunnen zien hoe het tuindersleven er vroeger uitzag. Nou, die collectie moest weg uit Ermelo vanwege woningbouw. En sluit ik aan bij de plannen om het agrarische verleden van Elburg levend te houden. De GLD verkeerscheck. Eén grote stremming nog. 40 minuten oponthoud op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Twee rijstroken zijn daar dicht omdat de rijstrooksignalering daar gewoon kapot is.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
9: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Elvis Costello op Radio Gelderland. De uitslag van Plaat Delict komt eraan. En dat is inderdaad een plaat van Normaal. Maar welke? Niet Hels als een jachthond. Maar ze hebben meerdere platen gemaakt over een hond. Eentje meer in ieder geval tenminste. Nou, gaan we maar eens even verder speuren welke dat kan zijn dan. Ga ik met je naar Epe, want 3 jaar lang zocht een kleine school bij Epe naar een nieuw onderkomen. Meer dan 70 plekken bekeken, overal nee. En de kinderen gingen 2 weken geleden op vakantie zonder te weten waar ze na de zomer terecht zouden komen. En toen kwam op het allerlaatste moment toch nog dat ene telefoontje.
1: Ja, het is natuurlijk wel heel gek als je die laatste schooldag hebt, 17 juli geloof ik. En dat je dan gewoon geen idee hebt waar je na de zomer begint.
2: Goed nieuws voor de Vivanto school uit Zuuk bij Epe. De particuliere democratische school met 25 leerlingen was de wanhoop nabij. Ze moesten deze zomer uit het pand in Zuuk en zochten al jaren naar een ander onderkomen. En dat is op het allerlaatste moment gelukt.
1: Het was echt, ik denk in de laatste week. We moeten 31 juli, zo over 2-3 dagen, moeten we eruit zijn. En eigenlijk afgelopen maandag was het pas formeel rond. Dus dat was wel een opluchting.
2: Dit schoolgebouw in Apeldoorn wordt nu tijdelijk het nieuwe onderkomen. Het wordt 's avonds en in het weekend gebruikt door de naastgelegen Victorkerk.
1: En wij hadden natuurlijk heel veel contact gezocht met de gemeente, ook met Apeldoorn en Epe en Heerden natuurlijk, van help ons, help ons. En toen dacht iemand bij de gemeente opeens aan dit, van nou ja, dit staat eigenlijk overdag ook leeg. Dus als mensen van de kerk daar dat oké vinden, dan is dat misschien een optie. Dus ze hebben ons in contact gebracht met de mensen van de kerk. En die vonden het oké, dus wij zijn heel blij.
3: 3 hele mooie lichte lokalen, kijk eens, mooie raampartijen. Echt heel fijn.
2: Tijd om nu achterover te leunen en uit te rusten is er niet voor de school.
1: Eergisteren was het helder dat het door mocht gaan. Dus we hebben gelijk een bakwagentje gehuurd en de sleutels geregeld. En de mensen opgetrommeld en aan de gang, ja.
4: Eerst verhuizen.
1: Nou ja, 31 juli moet het leeg in Epe, dus ja. Het is hard werken. Maar het is helemaal goed.
0: De school is gered daar in Epe. Plaat Delict is niet Bastien en Adriaan en het hondenkoor, kan ik je melden. Maar ik vond het wel een leuke suggestie eigenlijk, die binnenkwam in de app. En het is ook niet Hels als een jachthond, van Normaal. Welke het wel is, hoor je naam Michael Bublé, dan gaat het antwoord hier op de zender komen. Daar ben ik van overtuigd. Nog even verder speuren.

0: Ja, ik geef toe dat als een band meerdere liedjes, dit geval twee liedjes tenminste, heeft gemaakt over een hond, dat het wel lastig is. Maar ja, volgens mij was de beschrijving duidelijk.
1: Plaat delict.
0: Want de woorden verdriet en janken zaten er toch wel echt in verwerkt. En doe eens even gewoon. Nou ja, dat zou je dan weer kunnen vertalen naar normaal. Gemmy, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, doe eens even normaal, hè?
2: Ja, doe
0: eens even normaal. Met een huilende jachthond waar jij nooit problemen mee hebt gehad in jouw leven. Gok ik zo even?
2: Nee.
0: Oh, en nou noem ik...
2: Een huilende waarhond.
0: Ja, jachthond. Ja. Zie je, daar ga ik ook weer... Nou ja, er kwamen zoveel titels van normaal binnen. Hels als een jachthond, was het niet.
2: Ja.
0: Evaluatie in het kippenhok van normaal. Heb ik ook nog binnengekregen dat dat het nummer is van normaal. Dat deed ik dan weer. Kende jij die?
2: Nee, maar die van de waakhond ken ik ook niet echt, hoor.
0: Nee, maar ja, je kunt een beetje speuren met al die tips en het bewijsmateriaal. En dan kom je er vanzelf. En dan heb je zomaar die Radio Gelderland zaklamp te pakken, Gemma.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Of Gemmy, moet ik zeggen. Sorry, Gemmy.
2: Ja.
0: Dat is een bijzondere naam, want meestal is het Gemma, maar...
2: Ja, klopt.
0: En volgens mij ben jij misschien... Nou ja, dat durf ik dan niet te zeggen. Maar ben jij de enigste Gemmy in de provincie, of...
2: Nee, ik heb ook nog een
0: achternichtje. Oh, ja.
2: Ja, nou, we zijn genoeg naar een tante, dus...
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, jij had het eigenlijk goed en ook nog geen sterretje achter je. Nou, je bent echt een verse winnaar van die zaklamp, dus gaat naar jou. En dan kan je verder speuren en ik wens je een fijne dag daarmee in ieder geval met die winst.
2: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Kan je
2: naar mijn werk, dus...
0: Nou, mooi. En we gaan die plaat draaien natuurlijk, hè? De huilende waakhond van normaal. En die is ruim 5 minuten, dus we gaan ervan genieten.
2: Het duurt heel lang, ik zag het, ja.
0: Oké, okay. Hoi.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ontzettend bedankt inderdaad, dat is ook weer zo. Komt-ie aan.

0: duister halen we ieder kratje bier. Staat de beurt daar rond, want wie zoekt toch geen bier?
1: Ze gaan nog even lekker door, hè? We zijn nog niet klaar met uitspelen. De huilende waakhond van Normaal. Zo, nou zijn we uitgehuild, hoor. Contact met Rico Schreuder nu van Weerplaza. Goeiedag.
2: Goedemorgen, Joost.
1: Ja, hoe staat het erbij? Het is al flink opgelopen qua temperaturen.
2: Ja, het is op dit moment 20 graden in het westelijke rivierengebied en al 22 graden in de Achterhoek. En die temperatuur die gaat alleen maar verder oplopen. Want ik denk dat we uit gaan komen in het westen van de provincie op zo'n 28 graden. En in de Achterhoek kan het zo'n 33 graden worden vandaag. Dus wederom een tropische dag op veel plaatsen. In eerste instantie vrij veel zonneschijn. Later vanochtend zien we steeds vaker bewolking vanuit het zuiden binnenschuiven. Het heeft alles te maken met een neerslaggebied momenteel nog boven Frankrijk. En dat komt onze kant op. Het is een beetje afwachten nog wat de koers van het neerslaggebied gaat worden. Mogelijk trekt het alleen maar over Limburg en de Achterhoek richting het noordoosten. En dan kan er dus vanmiddag een enkele bui voorkomen. Maar mogelijk kan het dus ook wat iets westelijker komen. Dan krijgen we op meer plaatsen in Gelderland te maken met een bui. Dus ik zou zeggen vanmiddag hou die lucht eventjes in de gaten. Zie je het donker worden vanuit het zuiden, dan weet je in ieder geval dat die neerslag eraan komt.
1: Okay.
2: En de temperatuur zoals gezegd dus 28 tot 33 graden.
1: Ja, maar het is dus niet gezegd dat je even lekker de regendans kan doen of zo. Dat je echt kletsnat wordt. Het zijn gewoon lokale buitjes.
2: Het is inderdaad een lokale bui. Ja, tijdens een bui word je natuurlijk wel eventjes nat. Maar op heel veel plaatsen gaat het echt vanmiddag wel droog blijven. En vanuit het westen stroomt ook geleidelijk aan wat minder warme lucht, minder hete lucht onze kant op. Want de wind die draait geleidelijk naar het westen tot noordwesten. En later vanmiddag zien we dan ook die temperatuur langzaam wat gaan dalen. En dan hebben we vanavond flinke zonnige periode nog. Misschien hier en daar een enkel buitje. Temperatuur halverwege de avond zo'n 22 graden. En komende nacht daalt hij uiteindelijk verder naar een graad of 16.
1: Oké, Rico, zijn we weer bij. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A50 Os richting Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk file tot aan Renkum. 9 kilometer en 3 kwartier extra. Je hebt er maar 1 rijstrook. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op twee doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
4: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De sluiting van het Twentekanaal door aanhoudende droogte heeft grote gevolgen voor bedrijven en de binnenvaart. Veevoerproducent Four Farmers in Lochem kan geen grondstoffen meer per schip ontvangen en is daarom overgestapt op vrachtwagens. Dankzij extra voorraden en aangepaste logistiek verwacht het bedrijf geen leveringsproblemen voor klanten. De locatie in Lochem is wel ingericht op het afvoer van mengvoer per vrachtwagen, maar niet op de aanvoer van grote hoeveelheden grondstoffen met meer vrachtwagens. Er zijn tijdelijke losplekken gecreëerd, maar toch blijft vervoer over het water de voorkeur houden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland kost de economische schade voor de regio naar schatting 125.000 tot 500.000 euro per dag. Bij een langdurige sluiting kan de schade oplopen tot miljoenen euro's. Bijna 90% van de zon verdwijnt achter de maan op 12 augustus door een zeldzame zonsverduistering. Sterrenwacht Phoenix in Lochem organiseert daarom een speciale kijkavond om deze bijzondere gebeurtenis samen te bekijken. De verduistering duurt van ongeveer 7:15 tot 9 uur. Omdat de zon laag boven de horizon staat, wordt het merkbaar donkerder, maar niet volledig nachtelijk. Een zonsverduistering van deze omvang is in Nederland zeer uitzonderlijk. De volgende vergelijkbare momenten zijn pas in 2081 of 2090. Verschillende sterrenwachten in Nederland organiseren kijkplekken met telescopen en speciale eclipsbrillen. Doelman Hidde Jurjes, 32 jaar, heeft een contract voor 3 jaar getekend bij FC Volendam. De lichte Voordenaar was transfervrij na zijn vertrek bij FC Groningen en wil met Volendam promoveren naar de Eredivisie. De doelman speelde de afgelopen 3 seizoenen voor FC Groningen, waar hij een belangrijke rol had bij de promotie in 2024. FC Volendam noemt hem een ervaren doelman die met zijn kwaliteiten goed binnen de selectie past. De eerste mogelijke ontmoeting met zijn oude club, de Graafschap, staat gepland op 30 oktober. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag zijn we met toch wel redelijk hoge temperaturen begonnen, van 18 tot 19 graden. De zon is er vanmorgen in eerste instantie nog bij, al zien we geleidelijk aan wel dat de bewolking wat toe gaat nemen. Vooral de hogere bewolking in eerste instantie vanuit het zuiden. De wind die gaat ook geleidelijk aan om naar zuidwestelijke richting en later westen. En vanmiddag dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. En temperaturen die dan geleidelijk aan oplopen naar een graad of 29 tot 30. Want eind van de middag dan is er vanuit het zuiden al een enkele regen- en onweersbui mogelijk in het zuidelijke deel van de provincie Brabant en Limburg. En dat trekt ook langzaam richting het noorden. De koers ervan is nog een klein beetje onzeker, maar het lijkt erop dat in de Achterhoek ook een enkele bui zou vallen. Vanavond dan ook nog kans op een enkele bui in de Achterhoek. Later wordt het allemaal wat droger. En komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. En dan liggen de minima rond de 16 graden. Vrijdag dan hebben we periode met zon. Ook wel wat wolkenvelden. In de ochtend is het droog. In de middag ook weer een hele kleine kans op een bui. Temperaturen lopen dan op naar 27 graden. Zaterdag en zondag dan hebben we wederom wolkenvelden en zon. Zaterdag is het droog. Zondag lijkt ook helemaal droog te gaan verlopen bij temperaturen van 26 tot 27 graden. Na het weekend op maandag nog een warme dag. Kan nog tropisch warm worden met 30 graden. Maar die warmte wordt later op de avond, ook in de nacht naar dinsdag, afgestraft door enkele regen- en onweersbuien.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd druk op de A50 Os Arnhem bij Renkum. De weg is er wel weer vrij. Eerst waren daar 2 rijstroken dicht, maar nu kun je er wel weer langs. Maar de file is nog wel 40 minuten lang en 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top, gaan wij iets leuks doen.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
9: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
8: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
10: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal. Voor Rhenen 4 kilometer en 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
13: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Ongeveer 2 kilometer en 10 minuten door de politiecontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: lessons I've learned. Radio Ideaal Agenda.
1: Het reizende kunstproject van kunstenaarsnetwerk Het Web, de Kunstkaravaan, keert terug naar haar basis Doetinchem. Ze verzorgt in augustus twee grote tentoonstellingen in de Catharinakerk. Van 4 tot en met 15 augustus is divers werk te zien van Gera ter Brugge, Ineke ter Haar, Hans van Weert, Herma Hezen, Karel Peters, Kees Donkers, Jojo Chen, Willem Lusink, Marieke Varenhorst en Mirjam Welling. De expositie omvat fotografie, schilderijen, keramiek, textiel, sieraden en beelden van bestek en staal. Vanaf 18 augustus tot en met 29 augustus wordt de tentoonstelling vernieuwd en exposeren Bert Sauren Lammers, Helga Geels, Hans van Weert, Ivo Manes, Bas de Jong, Marian Beumer, Erik Nieuwenkamp, Jojo Chen, Mieke Kaik, Willem Lusink en Govert Mesman. Ook in deze periode is het geëxposeerde werk zeer uiteenlopend. Mixed media, schilderijen, collages, beelden in steen, grafische schilderijen, sieraden, ruimtelijke objecten, keramiek en digitaal werk. De openingsdagen van Het Web zijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 4 uur. Er is een vrije inloop en de toegang is gratis. En meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grenscontrole. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
12: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
14: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Stikkenweg in Zelhem is een auto volledig uitgebrand na een eenzijdig ongeluk. De bestuurder reed gisteravond door onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Zij kon op tijd zelf uit de auto komen en raakte niet gewond. Kort daarna vloog de auto in brand. De brandweer bluste het vuur, maar het voertuig brandde grotendeels uit. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Groene boa's hebben in het buitengebied van Lochem een illegale wietplantage gevonden. Tussen de bomen was een wildkwekerij gemaakt met ongeveer 10 hennepplanten. Deze vorm van buitenkweek is verboden, veroorzaakt schade aan de natuur en is strafbaar volgens de opiumwet. De kwekerij is direct ontmanteld en de planten zijn verwijderd. De controle vond plaats onder de vlag van Samen Sterk in Gelderland. Een groene boa is een handhaver die zich inzet voor natuurbehoud. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Code geel in de Achterhoek tot en met vrijdag vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die buiten werken of sporten risico lopen op klachten zoals uitdroging, oververhitting en hitteuitputting. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren te vermijden en verkoeling op te zoeken. Na vrijdag neemt de onzekerheid in de verwachting toe en volgt waarschijnlijk enige afkoeling. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag zijn we met toch wel redelijk hoge temperaturen begonnen van 18 tot 19 graden. De zon is er vanmorgen in eerste instantie nog bij, al zien we geleidelijk aan wel dat de bewolking wat toe gaat nemen. Vooral de hogere bewolking in eerste instantie vanuit het zuiden. De wind die gaat ook geleidelijk aan om naar zuidwesten richting en later westen. En vanmiddag dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. En temperaturen die dan geleidelijk aan oplopen naar een graad of 29 tot 30. Want eind van de middag dan is er vanuit het zuiden al een enkele regen- en onweersbui mogelijk in het zuidelijke deel van de provincie Brabant en Limburg. En dat trekt ook langzaam richting het noorden. De koers ervan is nog een klein beetje onzeker, maar het lijkt erop dat in de Achterhoek ook een enkele bui zal vallen. Vanavond dan ook nog kans op een enkele bui in de Achterhoek. Later wordt het allemaal wat droger. En komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook opklaringen. En dan liggen de minima rond de 16 graden. Vrijdag dan hebben we periode met zon. Ook wel wat wolkenvelden. In de ochtend is het droog. In de middag ook weer een hele kleine kans op een bui. Temperaturen lopen dan op naar 27 graden. Zaterdag en zondag dan hebben we wederom wolkenvelden en zon. Zaterdag is het droog. Zondag lijkt ook helemaal droog te gaan verlopen bij temperaturen van 26 tot 27 graden. Na het weekend op maandag nog een warme dag. Kan nog tropisch warm worden met 30 graden. Maar die warmte wordt later op de avond, ook in de nacht naar dinsdag, afgestraft door enkele regen- en onweersbuien.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
12: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
13: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Haley team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Hewu.nl en start samen.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Haley, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. De 41ste editie van Tractorpooling Lochem, vrijdag en zaterdag, belooft weer spectaculair te worden. Op het terrein aan de voet van de Lochemsberg staan 2 dagen lang spectaculaire tractorpoolingwedstrijden centraal. Vrijdag komen de standaard- en farmstock-klassen in actie. Zaterdag vermaken de farmstock, truck en indrukwekkende Grand National tractoren het publiek, met samen tot 12.000 pk. Naast wedstrijden is er volop entertainment met een winkelplein, foodtrucks, een terras en een kinderdorp. Bezoekers kunnen gratis het rennerskwartier bezoeken om de voertuigen en teams van dichtbij te bekijken. De dagen worden afgesloten met de Full Pool Afterparty, waarbij op zaterdag de band Mooi Wark optreedt. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zorgaanbieder Curaco in Doetinchem opgedragen om binnen 4 weken alle cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Uit inspecties blijkt dat Curaco ernstige tekortkomingen heeft in de zorg, waaronder onvolledige cliëntendossiers, onvoldoende gekwalificeerd personeel en onveilige medicatieverstrekking. Curaco kreeg eerder al de opdracht om verbeteringen door te voeren, maar slaagde daar volgens de inspectie onvoldoende in. De zorgaanbieder noemt de gestelde termijn lastig haalbaar, maar zegt de problemen te willen oplossen. Achterhoek Pride riep op om op woensdag 29 juli de regenboogvlag half stok te hangen uit respect voor de slachtoffers van de aanslag tijdens het slotfeest van de Pride in Berlijn. Met de actie wilde de organisatie een krachtig signaal afgeven tegen haat en geweld richting de LHBTIQA+ gemeenschap. Ook gemeente Montferland deed mee en hing de regenboogvlag half stok bij het gemeentehuis. Daarnaast werd gisteravond om 8 uur opgeroepen tot een moment van stilte voor de slachtoffers, hun nabestaanden en iedereen die door de aanslag was geraakt. Er werd geen officiële herdenkingsdienst georganiseerd. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. 4 dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoorden Hermans.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De sluiting van het Twentekanaal door aanhoudende droogte heeft grote gevolgen voor bedrijven en de binnenvaart. Veevoerproducent Voor Farmers in Lochem kan geen grondstoffen meer per schip ontvangen en is daarom overgestapt op vrachtwagens. Dankzij extra voorraden en aangepaste logistiek verwacht het bedrijf geen leveringsproblemen voor klanten. De locatie in Lochem is wel ingericht op het afvoer van mengvoer per vrachtwagen, maar niet op de aanvoer van grote hoeveelheden grondstoffen met meer vrachtwagens. Er zijn tijdelijke losplekken gecreëerd, maar toch blijft vervoer over het water de voorkeur houden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland kost de economische schade voor de regio naar schatting 125.000 tot 500.000 euro per dag. Bij een langdurige sluiting kan de schade oplopen tot miljoenen euro's. Bijna 90% van de zon verdwijnt achter de maan op 12 augustus door een zeldzame zonsverduistering. Sterrenwacht Phoenix in Lochem organiseert daarom een speciale kijkavond om deze bijzondere gebeurtenis samen te bekijken. De verduistering duurt van ongeveer 7:15 tot 9:00. Omdat de zon laag boven de horizon staat, wordt het merkbaar donkerder, maar niet volledig nachtelijk. Een zonsverduistering van deze omvang is in Nederland zeer uitzonderlijk. De volgende vergelijkbare momenten zijn pas in 2081 of 2090. Verschillende sterrenwachten in Nederland organiseren kijkplekken met telescopen en speciale eclipsbrillen. Doelman Hidde Jurjes, 32 jaar, heeft een contract voor 3 jaar getekend bij FC Volendam. De lichte Voordenaar was transfervrij na zijn vertrek bij FC Groningen en wil met Volendam promoveren naar de Eredivisie. De doelman speelde de afgelopen 3 seizoenen voor FC Groningen, waar hij een belangrijke rol had bij de promotie in 2024. FC Volendam noemt hem een ervaren doelman die met zijn kwaliteiten goed binnen de selectie past. De eerste mogelijke ontmoeting met zijn oude club, de Graafschap, staat gepland op 30 oktober. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Controles aan de grens, 10 minuutjes vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. 10 minuten vertraging heb je ook op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel. En op de A325 Nijmegen-Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file, kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland twee brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, buurman.
7: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC 20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC 20, daar wil je bij horen.
10: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
10: Ja.
11: En, werkt het?
10: De koeien zijn tevreden.
11: En jij?
10: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
12: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
13: Of dame?
12: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
14: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
15: En dat maakt het verschil in het veld.
14: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Stikkenweg in Zelhem is een auto volledig uitgebrand na een eenzijdig ongeluk. De bestuurder reed gisteravond door onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Zij kon op tijd zelf uit de auto komen en raakte niet gewond. Kort daarna vloog de auto in brand. De brandweer bluste het vuur, maar het voertuig brandde grotendeels uit. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Groene boa's hebben in het buitengebied van Lochem een illegale wietplantage gevonden. Tussen de bomen was een wildkwekerij gemaakt met ongeveer 10 hennepplanten. Deze vorm van buitenkweek is verboden, veroorzaakt schade aan de natuur en is strafbaar volgens de opiumwet. De kwekerij is direct ontmanteld en de planten zijn verwijderd. De controle vond plaats onder de vlag van Samen Sterk in Gelderland. Een groene boa is een handhaver die zich inzet voor natuurbehoud. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Code geel in de Achterhoek tot en met vrijdag vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die buiten werken of sporten risico lopen op klachten zoals uitdroging, oververhitting en hitteuitputting. Het advies is om voldoende water te drinken, zware inspanning tijdens de warmste uren te vermijden en verkoeling op te zoeken. Na vrijdag neemt de onzekerheid in de verwachting toe en volgt waarschijnlijk enige afkoeling. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Despacito.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens bij Zevenaar doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
12: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
13: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
12: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
12: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
13: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
12: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. En je bent 5 minuten langer onderweg op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.

0: zijn aan de voet van de Lochemse Berg volledig in het teken van pure kracht, techniek en spektakel. Op vrijdag komen de standaard- en farmstock-klassen in actie. Zaterdag is het de beurt aan de farmstock trucks en de indrukwekkende Grand National tractoren. De absolute top van de tractorpooling met motoren die samen goed zijn voor maar liefst 12.000 pk. En zodra de avond valt gaat het spektakel gewoon door. Onder de verlichting wordt gestreden tot de allerlaatste poel. Tractorpooling Lochem is uitgegroeid door een compleet evenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een uitgebreid winkelplein, diverse foodtrucks en een gezellig terras. Voor de jongste bezoekers is er een kinderdorp waar volop gespeeld en vermaakt kan worden. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of voordeliger via de voorverkoop. Meer informatie is te vinden op www.tractorpoolinglochem.nl.
1: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De 41ste editie van Tractorpooling Lochem, vrijdag en zaterdag, belooft weer spectaculair te worden. Op het terrein aan de voet van de Lochemsberg staan 2 dagen lang spectaculaire tractorpoolingwedstrijden centraal. Vrijdag komen de standaard- en farmstock-klassen in actie. Zaterdag vermaken de farmstock, truck en indrukwekkende Grand National tractoren het publiek, met samen tot 12.000 pk. Naast wedstrijden is er volop entertainment met een winkelplein, foodtrucks, een terras en een kinderdorp. Bezoekers kunnen gratis het rennerskwartier bezoeken om de voertuigen en teams van dichtbij te bekijken. De dagen worden afgesloten met de Full Pool Afterparty, waarbij op zaterdag de band Mooi Wark optreedt. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zorgaanbieder Curaco in Doetinchem opgedragen om binnen 4 weken alle cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Uit inspecties blijkt dat Curaco ernstige tekortkomingen heeft in de zorg, waaronder onvolledige cliëntendossiers, onvoldoende gekwalificeerd personeel en onveilige medicatieverstrekking. Curaco kreeg eerder al de opdracht om verbeteringen door te voeren, maar slaagde daar volgens de inspectie onvoldoende in. De zorgaanbieder noemt de gestelde termijn lastig haalbaar, maar zegt de problemen te willen oplossen. Achterhoek Pride riep op om op woensdag 29 juli de regenboogvlag half stok te hangen uit respect voor de slachtoffers van de aanslag tijdens het slotfeest van de Pride in Berlijn. Met de actie wilde de organisatie een krachtig signaal afgeven tegen haat en geweld richting de LHBTIQA+ gemeenschap. Ook gemeente Montferland deed mee en hing de regenboogvlag half stok bij het gemeentehuis. Daarnaast werd gisteravond om 8 uur opgeroepen tot een moment van stilte voor de slachtoffers, hun nabestaanden en iedereen die door de aanslag was geraakt. Er werd geen officiële herdenkingsdienst georganiseerd. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het werd vandaag nog tropisch in de Achterhoek, want de temperaturen liepen uiteindelijk nog op naar 32 graden. Was wel in de eerste helft van de middaguren, want geleidelijk aan ging de wind om naar westelijke richtingen. Er kwam ook steeds meer bewolking opzetten. En later op de middag, toen viel er hier en daar een klein beetje regen. Een regengebied trekt over richting het noorden. En daar hebben we wat mee te maken. Er zijn geen grote hoeveelheden die er vallen. En op dit moment trekt de laatste regen weg. En er volgen zelfs ook nog wat opklaringen. Later op de avond zien we ook nog wel de zon ondergaan. En dan hebben we komende nacht te maken met wolkenvelden en opklaringen. Blijft dan droog, het koelt af naar een graad of 16. En morgen dan hebben we een dag waarin ook wolkenvelden en zon elkaar afwisselen. De wind is dan wat meer noord tot noordoost. En daarbij zal de temperatuur dan uitkomen op een graad of 25 tot 26. En er is een hele kleine kans op een enkele bui in de namiddag op langs de oostgrens, dus in de Achterhoek. Maar daarop meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En droog blijft het ook in het weekend. Dan hebben we temperaturen van 25 graden op de zaterdag en 27 graden op de zondag. Het blijft droog, zei ik al, in het weekend. En ook de nachten koelen lekker af met 12 tot 13 graden. Want maandag dan schiet de temperatuur tijdelijk weer omhoog. Maandag, dinsdag hebben we nog temperaturen van 28 tot 30 graden. Maar die warmte wordt in ieder geval in de avond en de nacht naar dinsdag, maar ook dinsdag overdag afgestraft met enkele buien. Er kan ook wat onweer bij zitten. Want vanaf woensdag dan gaan de temperaturen richting de 25 graden overdag en 's nachts zo rond een graad of 15. Helemaal droog blijft het niet, zo nu en dan kan er een bui vallen, maar op langere termijn lijkt de warmte even verdreven te zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. Vier dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week ons ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
12: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
11: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Evers blikt terug.
1: En zo is het maar net. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe editie van Evers blikt terug. Op deze donderdag 30 juli. Ja, want dan is het alweer. En wat voor donderdag. Gewoon lekker wat regen buiten. Althans hier in Zelhem, in de Achterhoek natuurlijk. Daar is het gewoon hartstikke lekker weer nu. Temperatuur is in ieder geval wat beter. En een fris regentje, laat zo maar even zeggen. Een uur waarin we teruggaan in de tijd met muziek die je niet elke dag hoort. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling van Evers blik terug. Geen dagelijkse meezingers of zo. Vanavond draai ik opnieuw de schijf van 5 en dit keer van Bert Holkamp. Ja, want normaal doe ik meestal twee luisteraars, de 5 nummers van 2 luisteraars. Maar dat ging ik deze keer helemaal niet redden. Alhoewel Bert een hele prachtige, mooie lijst heeft samengesteld. Een mooie selectie heeft gemaakt. Van allemaal wel hele lange nummers. Stevige nummers. Dus ik hoef tussendoor niet al te veel te praten. Ik kan vanavond mijn geld heel makkelijk verdienen. Dus de muziek mag eigenlijk uw werk doen. Maar ja, goed, dus ook niks mis mee, toch? Lijkt mij. We zijn net begonnen met God Only Knows. En dat was een live versie van natuurlijk de Beach Boys. Dat was ook een keuze van Bert natuurlijk. Een schitterende opener voor dit mooie programma. Mag ik eigenlijk wel zeggen. Daarmee zijn we onderweg weer.

0: later horen, hè?
1: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
0: En zo is men het. 5 onvergetelijke nummers. Nou, wat mag je verwachten? Nee, ik zeg eigenlijk ook niks. Je hoort alleen maar natuurlijk uitsluitend de keuze van Bert. Ik heb zoveel mogelijk live versies uitgezocht. Dat was net die van God Only Knows ook. En de andere nummers heb ik dat ook geprobeerd. Ik weet niet of het trouwens helemaal gelukt is. Maar het maakt niet uit. Blijf erbij. Leun achterover. Je zult mij niet zoveel horen. Maar wel de fijne muziek. Dit is een live versie van de Lickstour van de Rolling Stones. En dit is You Can't Always Get What You Want.

0: eigenlijk een beetje chaos op het einde bij dit nummer. Ik weet niet waar dit optreden precies was, maar in ieder geval Live Licks Tour. Daar heb ik het over. You can't always get what you want. Wat een hele mooie uitvoering is het toch zeker wel. Rolling Stones natuurlijk, want daar hebben we het over. Nog natuurlijk in de bezetting van 4. Charlie Watts was er nog bij. Een nummer dat eigenlijk, en ook voor hun, al sinds eind jaren 60 een vaste waarde is in hun repertoire, in hun shows. Met die kenmerkende opbouw van het koor. Hè. Een groot koor hebben ze er over het algemeen achter. De groove van Mick Jagger. Die het publiek altijd moeiteloos kan meenemen. In een optreden. Het is een echte klassieker en opnieuw een sterke keuze van Bert Holkamp in de schijf van 5.
1: De muzikale schijf van 5. 5 onvergetelijke nummers.
0: En zo mag het ook zijn. 5 onvergetelijke nummers. En dit was er eigenlijk ook wel eentje van. Overigens, ik zat nog eens even in de groep te kijken. Zo in onze appgroep. En wat een gezellige bende is dat eigenlijk wel. Mag je eigenlijk wel zeggen. En weet je wat leuk is? Luisteraars die daarin zitten, die reageren ook op dingetjes. En dat is altijd wel aardig. En zo is Bert Holkamp bijvoorbeeld. Dat is een oud collega van mij. We hebben samen lief en leed, zou ik bijna zeggen, meegemaakt bij de zorgverzekeraar in Nederland. Die eigenlijk heel veel namen heeft gehad. Volgens mij begonnen bij Rijn IJsseland en RZR. En nou ja, dat soort namen allemaal. Uiteindelijk bij Menzies, want dat is nu de verzekeraar bij de zorgverzekeraar in Nederland. Die eigenlijk heel veel namen heeft gehad. Volgens mij begonnen bij Rijn IJsseland en RZR. En nou ja, dat soort namen allemaal. Uiteindelijk bij Menzies, want dat is nu de verzekeraar, heel veel fusies inmiddels gehad en uiteindelijk tot een landelijke

zeg maar opgroeide. In de jaren 70 en uit tot een icoon. Hij groeide uit tot een icoon met zijn eigen power trio. Zijn spel is sterk Hendrix geïnspireerd. Veel Stratocaster. En dat is dan weer een Fender gitaar, hè, waar we het dan over hebben. Met veel wah-wah-geluiden, effectpedaaltjes en een lange vloeiende solo. To Rolling Stones, dat komt eigenlijk van het legendarische album Bridge of Sighs uit 1974. En dat wordt altijd nog gezien als een hoogtepunt in de bluesrock. Het nummer staat bekend om die gelaagde gitaarlijnen. De diepe groove en de lange solo's die live altijd helemaal opbloeien. Een track die Trower zelf een reis die blijft ontvouwen noemt. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier is Robin Trower met Two Rolling Stones, de keuze van Bert Holkamp.

0: prachtig nummer is dit. Ik kende dit nummer nog niet, Bert Holkamp. Wat een mooie keuze. The Rolling Stones. Daar is de titel van Robin Trauber. Het zit inderdaad wel een beetje in, ook al de Jimi Hendrix sfeer, stijl qua gitaarwerk en dat soort dingen. Geweldig nummer. Die baslijn, dat is ook, daar kun je gewoon niet blijven, stil bij blijven zitten. Dan, je gaat toch op een of andere manier meedoen. Kijk even om je heen of andere mensen kijken en dan doe je er toch vanzelf. Dus daar zitten we dit. Althans, bij mij is dat. Robin Trauber, zoals gezegd, de Rolling Stone, een echte bluesrock klassieker van de man die ooit bij Procol Harum speelde, Why the Shade of Pale. Nou, dat is toch ook wel een bekend nummer. Hij groeide daarna uit tot gitaar-icoon, maar dat had ik eigenlijk al gezegd, met een eigen trio. Mooie keuze, Bert Holkamp. We gaan naar onze volgende artiest. We blijven wel een beetje in de stevige hoek, maar gaan daarvoor naar Ierland. Rory Gallagher, dat is de naam waar we nu mee te maken krijgen. De legendarische bluesrocker met zijn doorleefde stem en onafscheidelijke Fender Stratgitaar. Ook alweer een Stratocaster. Eerste bluesrock gitarist. Hij is geboren in Ballyshannon en opgegroeid in Cork in Ierland en werd bekend met zijn band Taste. Daarna een lange solo carrière en stond er daarna bekend om zijn ongelofelijke live energie. Altijd met zijn versleten Fender gitaar, Fender Stratocaster hebben we het dan over. Je hebt een Telecaster bij Fender of een Stratocaster. Nou ja, het is maar net wat je mooi vindt, maar ze zijn alle twee geweldig mooie gitaar. Gallagher speelde puur rauw en zonder opsmuk. Geen effecten, geen show, alleen muziek. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste bluesrockers. Bert Holkamp heeft gekozen voor het nummer In Your Town. En dat is typisch een Gallagher nummer die direct gedreven en vol karakter. Hier is Rory Gallagher, dames en heren, met In Your Town.
1: I'm going to move into a boogie thing next, an original song this time called In Your Town. Hope you enjoy it.

Mr. Tom.

0: Evers blik terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur.
1: In Your Town. Ik moet even de microfoon openzetten. In Your Town was dat natuurlijk vanuit de WNCR Cleveland Radio Studio. Was dat een live optreden van Rory Gallagher. Ja, In Your Town, dat was een nummer. Een nummer dat eigenlijk wel perfect laat horen waarom Rory Gallagher zo'n unieke plek heeft in de bluesrock. Had, moet ik eigenlijk zeggen. Hij speelde altijd heel rauw, eerlijk en zonder opsmuk. Dus niet met te veel effectpedalen en dat soort dingen. Puur in dienst van de muziek. Helaas, hij overleed in 1995 op veel te vroeg natuurlijk, veel te jonge leeftijd. Op 47-jarige leeftijd. Na complicaties bij een levertransplantatie. Want dat was zoals gezegd op 14 juni 1995 de oorzaak levertransplantaties. Hij was al een poosje met gezondheidsproblemen aan het kampen, mede door infecties en een periode van zware medicatie tijdens de tours. Zijn overlijden kwam ook wel heel erg hard aan voor de fans en heel erg onverwachts, omdat hij tot kort daarvoor nog had opgetreden. Na zijn dood groeide zijn status alleen maar verder. Hij wordt nog steeds gezien als de meest invloedrijke bluesgitarist van de 20e eeuw. En dat klopt wel helemaal, want ja, zeker wel de moeite waard om daar naar te luisteren. Het nummer was 12 minuten, mag ook wel 12 minuten er nog bij. 24 minuten zou ook nog wel mooi zijn. Ik maakte net natuurlijk even een grapje van, ik ga tussendoor even naar de groes een kopje koffie drinken met zo'n lange duur. Want het volgende nummer, die duurt eigenlijk nog langer. Even kijken of we dat met de eindtijd gaan redden. Want dat nummer, dat duurt dan weer 13 minuten 37, moet ik zeggen. Dan moet ik even kijken hoe ik uitkom. Nou ja, we zien wel. We gaan gewoon lekker starten. Want dat is Gary Moore. En is natuurlijk ook de schijf van 5.
2: De muzikale schijf van 5. 5 onvergetelijke nummers.
1: En zo is het maar net, want en deze is er ook één, ook van Bert Holkamp. Bert heeft de schijf van 5 deze keer ingevuld. Het is nummer van Gary Moore, Business as Usual. En Gary Moore, toch ook wel een grote gitarist. En we gaan van naar Noord-Ierland, want Gary Moore, een muzikant dat zijn hele leven tussen rock, blues en zelfs jazz fusion bewoog. Die stond natuurlijk bekend om zijn enorme intensiteit. Hij speelde nooit half. Elke noot moest ergens overgaan. En Moore begon ooit bij Skid Row. En die speelde later bij Tin Lizzy en Colosseum 2 dan weer. Maar zijn solo carrière maakte hem tot een van de meest herkenbare gitaristen van de jaren 70 en 80. Overigens, Business as Usual laat precies de rockkant horen. Strak, krachtig en met een beetje een typische toon die dwars door alles heen snijdt. Nou, dat is allemaal wel mooi gezegd natuurlijk. Moore die combineert hier een melodie met pure energie. En dat maakt de nummers zo'n perfecte keuze in de schijf van 5 van Bert Holkamp. Dames en heren, jongens en meisjes, ik zeg het maar weer. Hier is Gary Moore met Business as Usual.

De toon, de intensiteit en het gevoel, Gary Moore, dat raak je niet kwijt. En daarmee komen we ook bijna aan het einde. Bert, dankjewel voor de geweldig mooie lijst. We hebben nog iets van 2 minuten te gaan. Ik probeer nog een stukje van Such a Shame te draaien van Talk Talk. Want die had je nog opgegeven. Even kijken of dat lukt met de starten. Ik denk het wel. Komt ie aan hoor. Komt meteen een einde aan deze editie. Blijf zeker hangen. Want ik heb na 8 uur... Neem ik ideaal country over van Jan Dekker. En dat neem ik niet meer zo over. Maar Jan is op vakantie en ik heb de eer om hem te vervangen in ideaal country. Gewoon lekkere muziek. Laat je verrassen, is altijd wel lekker. Blijf lekker hangen. En volgende week ben ik weer met Evensblik terug.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
7: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
6: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Lokaal Country met Jan Dekker. Elke donderdag van 8 tot 9 's avonds.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, dit was goedenavond, moet ik zeggen. Daar word ik een beetje mee overvallen in één keer. Zeg maar het afbreken van dat nummer Folsom Prison Blues. Want daar zijn we net mee begonnen. Een hele goede avond. Welkom bij Ideaal Country. Een uur waarin de verhalen centraal staan. Nou, echte verhalen ook niet, maar meer de muziek. Met de roots, de karakter en met een typisch country gevoel. Want dat is het natuurlijk wel. Want je luistert naar Ideaal Country. Elke donderdagavond gewoon lekker een uurtje fijne country muziek. En normaal is het zo, dat had je in de aankondiging ook al wel gehoord. Ideaal Country met Jan Dekker. Maar Jan, die is nog lekker op vakantie. En ik heb de eer om hem dit uurtje weer te vervangen. Nou is Jan niet te vervangen, maar in ieder geval waar te nemen om toch fijne muziek te gaan draaien. Zoals gezegd, een hele goede avond en fijn dat je luistert. Ik zal in ieder geval gewoon lekkere muziek gaan draaien. Zoals gezegd, nee, Johnny Cash met Folsom Prison Blues. Een nummer dat tot de absolute fundamenten van de country muziek behoort. Cash die schreef dit nummer midden in de jaren 50 en was geïnspireerd door verhalen over het gevangenisleven en zijn eigen fascinatie voor de ravelrandjes van Amerika. Maar het nummer kreeg eigenlijk pas echt mythische status toen Johnny Cash het live speelde in Folsom State Prison in 1968. En die opname met het hoorbare gevangenenpubliek, gedetineerden noemen ze dat zo netjes, gaf een nummer een rauwe echtheid die niemand anders kon neerzetten. Cash die stond eigenlijk wel bekend om zijn empathie voor mensen aan de onderkant van de samenleving. En Folsom Prison Blues is daar misschien wel het meest pure voorbeeld van. Dat allemaal weer gezegd hebbende. Volgens mij heeft hij zelf ook nog wel in de bak gezeten, Johnny Cash. Maar goed, dat tezijde. We gaan gewoon lekkere muziek draaien. Sheryl Crow, dat is het volgende nummer. Met The First Cut is The Deepest. En dat is wel een heel fijn nummer. Geniet ervan. Het is trouwens wel live. En ik heb nog wel aardig wat live nummers vanavond. Fijn dat je luistert.

Ik denk dat de meeste van onze luisteraars naar nooit van dit bandje had gehoord. Moonyard, met het nummer Anyway. Moonyard is gewoon een lokale band hier uit de regio, uit Vorden en dat soort regio's, om plaatsen, zeg maar. Daar kwam het bandje vandaan, want ze bestaan niet meer. Stef Woestenink was een beetje de voorman en ze maakte gewoon hartstikke fijne muziek. Americana, roots, een vleugje rock, een eigen geluid, dat eigenlijk wel meteen blijft hangen. Dit was het nummer Anyway, en daar is een mooi voorbeeld van wat je ook in Ideaal Country kunt laten horen. Country muziek een beetje op een andere manier. Dat weer gezegd hebben. We gaan naar de Broody Brothers. En ik heb een nummer uitgezocht van hun. Het is wel een country nummer, maar House of the Rising Sun, die kennen we natuurlijk ook van als klassieker, die door talloze artiesten is opgenomen. Maar de Broody, zo schrijf je het, Brothers, die geven er live helemaal een eigen draai aan. Een rauw, eerlijke uitvoering met een typische samenzang in akoestische warmte, waar ze gewoon heel erg sterk in zijn. Dit is een live versie en het mooie aan deze versie is dat je hoort hoe ze het nummer terugbrengen naar eigenlijk de roots. Minder bombastisch, meer gevoel. Precies zoals het eigenlijk ooit bedoeld was. Een prachtig regionale interpretatie van een hele tijdloze klassieke. Dames en heren, jongens en meisjes, dit zijn de Broody Brothers met het nummer House of the Rising Sun.

ook van Nederlandse bodem. Whalen met Shadows. Dit was, Shadows zoals gezegd. Een nummer waarin hij laat horen hoe sterk zijn roots in de country en Americana eigenlijk ligt. Country, rock, soul, alles is dat wel zo'n beetje wat hij doet. Je luistert naar Ideaal Country en normaal hoor je de stem van Jan Dekker, maar Jan is lekker op vakantie. Volgens mij zit hij nog in Kroatië, maar ik weet niet helemaal zeker. Jan, misschien mocht je luisteren. Nou, in ieder geval, we zijn lekker een uurtje muziek aan het draaien. Country muziek wel te verstaan op Radio Ideaal. We gaan verder, want ik heb een nummer klaarstaan van Emmylou Harris. Ja, dat is ook wel aanrecht. Het is ook weer een live versie. De titel is Hard Times. En eigenlijk, al sinds de jaren 70 staat ze bekend om haar warme, heldere stem en haar vermogen om elk nummer een verhaal mee te geven. In deze live versie van Hard Times hoor je haar op het best. Puur, kwetsbaar en met typisch Emmylou intensiteit die je meteen raakt. Emmylou Harris, Hard Times.

0: Lokaal Country met Jan Dekker. Elke donderdag van 8 tot 9 s'avonds.
1: Nou, dat klopt dan niet helemaal, want Jan Dekker die zit er op dit moment niet. Normaal is Jan er altijd wel, maar nu even niet. Hij is nog lekker op vakantie. Dit was Alex Warren en Luke Coby met het nummer Ordinary. En het was een live versie. Nou, je kon horen dat ze wel fans hebben, want volgens mij de hele hal of zaal of nou ja, stadion, dat zong allemaal mee met het nummer Ordinary. Eigenlijk een nummer dat eigenlijk wel precies laat horen waarom deze twee zo goed kunnen samenwerken. Toch wel een beetje een rauwe emotie, sterke samenzang in een verhaal dat recht uit het hart komt. Althans, zo laten ze het wel horen. Een bijzonder momentje in dit uur van Ideaal Country. Nou, dat allemaal maar weer gezegd hebben. We gaan naar Jamestown Revival. Jamestown Revival. Met het nummer Prospector Blues. Want dat is een duo dat de moderne Americana een eigen gezicht heeft gegeven de afgelopen jaren. En hun muziek zit eigenlijk altijd wel vol harmonieën, verhalen en typisch front porch gevoel, wat het ook mag zijn. Ik weet het niet helemaal hoor. Maar dit is in ieder geval het nummer Prospector Blues, Jamestown Revival.

0: John Fogerty en Alan Jackson. Have You Ever Seen The Rain? En ook was ook een live versie trouwens. Ja, een bijzondere samenwerking tussen deze twee grootheden, mag je wel zeggen. Uit de verschillende hoeken van de Amerikaanse muziek. Fogerty brengt de herkenbare Creedence-energie mee. Terwijl Alan Jackson en dat warme, traditionele country-gevoel daaraan toevoegt. Een mooie samenwerking, mag je eigenlijk wel zeggen. Ja, we gaan nou een heel vrij nummer draaien. Een nummer dat je eigenlijk maar één keer hoeft te horen om het nooit meer te vergeten. Volgens mij ken je het nummer wel eigenlijk. Dit is de Charlie Daniels Band met The Devil Went Down to Georgia.
1: Here's a song that we just finished writing and recording. We're going to do it for the very first time in public tonight. This is called The Devil Went Down to Georgia.

Love in Spoonful. Nashville Cats. Eigenlijk, ja, volgens mij een nummer uit de jaren 60. Love in Spoonful. Ze hebben ook wel heel andere nummers gemaakt trouwens. Maar dit was een vrolijk sprankelend klassieker uit de jaren 60, zoals gezegd. Waarin de band een ode brengt aan de muzikanten uit Nashville. Kijk, zo hoort het nog eens een keer. We gaan verder met Tyler Childers of zo. Nou ja, zoals gezegd eerder, ik heb niet zo heel veel verstand van country. En dus ik zoek van alles op en fijne muziek. En denk van, nou, dat klinkt wel lekker. En dat heb ik nou ook weer eentje. Tyler Childers met Going Home. Een live versie.

Ja, hiermee komt een einde aan deze editie van Country. Ideaal Country natuurlijk. Volgende week donderdag mag ik er nog een keertje zijn om dit te doen. Blijf zeker zitten, want Benny Eerling is in de house voor de muziekservice. Dus Benny's muziekservice. Altijd ook weer fijn 2 uurtjes genieten van de muziek. Ja, zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. En voor nu, dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Hey.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
3: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: muziekservice.
1: Benny's muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.

ik zeg goedenavond. We zitten weer achter de schuifjes en de knopjes. En we zijn iets na negenen. En we hebben de poot op het gas. Bedankt Gerry Evers voor 2 uur lang. Gouden oude muziek. En lekkere country muziek. Bij afwezigheid van Jan Dekker. Klonk perfect, Gerry. Mooi. We maken er nog 2 uurtjes van. Tot 11 uur. Ah, heerlijk. De temperaturen zijn weer wat aangenamer geworden. Na die kleine afkoeling van vanmiddag. Wat doen we nog meer? We hebben normaal gehad uit 1978 van de LP. Oh ja, daar staan we. De poot op het gas. En dan kun je witte gewoon. We hebben Greg Kinn en zijn band. Journey. Jackson Brown. Om 9:30. Iets met Freedom. Doen we een 3-luik met allemaal nummers met Freedom erin. Want dat is heel ver te zoeken. Daarna hebben we nog Mick Jagger. We hebben nog Steve Harley. En kijken wat we dan nog over hebben. Maar goed, dat moet je even lekker blijven luisteren. Dat horen we dan tegen 10 wel wat er is.

We gaan zo lekker starten met Jackson Browne. The Loud and Clear and Stay. Stond kwam van de LP The Running Emotie. Uit 1977 samen met Rosemary Butler. En hij schreef onder andere dus ook voor The Eagles. Grote songwriter, folk, pop, gitarist, toetsenist met Dave Lindley. Leland, Sky, Russ Kunkel en Greg Dodge. Dan gaan we naar 1977, nadat we 78 hebben gehad. En dat doen we met, yeah, Jackson Browne.

Alan Parsons. Hij is inmiddels 77 jaar. Samen met Ian Barnson, Eric Wilson, David Payton, Stuart Tosh en Dave Townsend. Ja, nummer 7, Don't Answer Me. Een van de 8 hits die hij had in 1978 was dit. 77 daarvoor, Jackson Browne en het nummer heette Stay. Ja, en hij was daar samen met Rosemary Butler. We gaan Craig Kinn even draaien. 75, hij overleed in 24, hij werd 75 jaar. En hij was ooit lid van Earthquake, wie daar nog wat zegt. Maar dit was zijn grote hit en hij speelde de laatste jaren veel met zijn zoon Ray. En dit klinkt als volgt. Prachtig mooie muziek. Deo Party.

0: We hadden de Greg Kin Band en Joe Party van nummer 15 in 1983. Daarna in 1981 Genesis van de 11e LP Abacab. En daar kwam nummer 25. En de laatste uit 1998 Pearl Jam Eddie Vedder met Jeff Ament. En Given to Fly, daar kwam ook nummer 25 in de hitparade van de Nederlandse top 40. We gaan verder met
1: de Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, dat is zo. Het is rond 9:30. En dan bedenk je even dat we iets met freedom hebben. In 1971 Rob Allen en Barry Pritchard van The Fortunes. En die bezongen nummer 15 dat jaar Freedom Come and Freedom Go. Kwam uit Mercy Beat Pop met Shell McRae, George McAllister, Andy Brown en John Trickett. De tweede die ik laat horen is uit 1972 I Found My Freedom. 12 hits hadden ze, duo Mac en Katie Kassoon. Ze zijn inmiddels 82 en 75 en ze hebben na hun succesvolle periode tot de midden jaren 70 veel in achtergrondkoortjes gezongen. Met Van Morrison, Roger Waters, Eric Clapton, John, Elton John, George Michael, overal. Ze kwamen officieel uit Trinidad en zijn later in Amerika gewonnen, waar ze groot zijn geworden, soul pop duo. En als laatste uit 1990, we hebben ze overal van aangehaald, John Farnham, ooit zo van de Little River Band, en komt uit Australië, Melbourne. Met Brad Carson, Dave Hirsch,

van hem. De grootste zanger in Australië. En hij bezingt That's Freedom. We gaan lekker beginnen met The Fortunes. Freedom Come and Freedom Go uit 1971.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat hadden ze zeker. That's freedom. Maar ja, dat is vet te zoeken tegenwoordig. De laatste die woorden was John Farnham uit Australië. Daarvoor Mac en Katie Kessoen. En die kwam uit Trinidad. En uit Engeland kwamen de Fortunes. En die bezongen ook Freedom. Dan gaan we naar 1987. Sir Mick Jagger. Inmiddels is hij 83. Maar toen nog niet, toen hij dit nummer zong. En hij heette Let's Work.

De formatie Journey, Don't Stop Believing. En dat kwam maar liefst uit 1981. En dan kwam nummer 68 in de top 100 van Nederland, om dat maar even te noemen. We gaan naar een ver verleden, 1964, geschreven het nummer door jongens van die Isley Brothers. En dat heette Shout.

Breakfast at Tiffany's. Deep Blue Something. Todd en Toby Pipes. En dat kwam uit 1996. En daarvoor draaiden we Lulu and the Lovers uit 1964. Met Shout. En we gaan eruit met Bronx. Van Cloud Values uit 1975. En dat werd gebruikt als tune voor Mi Amigo Radio. Ik zou zeggen, tot na de klok van 10 en dan nog een uurtje Benny's Muziekservice. Hier bij Radio Ideaal.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
0: Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Die zit weer achter de schuifjes en de knopjes. En brengt het tweede uur van Benny's Muziekservice van op Radio Ideaal bij u in de huiskamer. Of waar u ook zit. Of waar je ook aan het doen bent. Barry Manilow verkocht meer dan 85 miljoen platen. Hij is inmiddels 83 jaar. De hit kwam uit 78 en haalde nummer 6 in de Nederlandse hitparade. De man uit New York, soft pop rock toetsenist en zanger. Veel live shows in Hilton Hotels in Parijs, in Las Vegas en in Engeland en weet ik het waar hij overal gaat. En veel muziekshows en concerten gaf hij wereldwijd. Had 8 hits in Nederland, dus een redelijke artiest, kun je wel zeggen. En bezong de prachtige zomerse omstandigheden uit de Copacabana. Wat hebben we nog meer? Neil Young, heb ik Copilot, ik heb hem 10:30, Sweet Louisa. Een drieluik met 3 titels die Sweet Louisa heten. Meatloaf zie ik nog staan, ZZ Top. Crash Test Dummies. Dus lekker blijven luisteren. We gaan naar 1967. De drummer Colin Peterson overleed al in 24. En de eerste hit die de jongens hadden, ze kwam uit Redcliffe, Australië. Waar ik een prachtige straat heb gezien met allemaal mooie, ja, alles wat de Bee Gees brachten. Levend grote beelden. Kon je mee op de foto van alles doen. Hele straat en een museum. In Redcliffe, Australië, in de buurt van Brisbane is dat. Maar in Nederland hadden ze de eerste hit. En die heette Spicks and Specks.

Willet en de dames Veldpaus. En dan heette Tony, Marianne en Betty. Verder Wenne en John Teunissen en Theo Wetzels. Hey Joe was een hit uit 1978 voor Pussycat. Daarvoor uit 1967 de Bee Gees met Spicks en Specks. En we gaan nog wat later in de tijd naar 1994. Christus Dummies en Ja, veel simpeler kan ik de tekst niet maken. Was dan nummer 4 in de Nederlandse hitparade.

Neil Young, Alabama. Uit 1972 samen met de Crazy Horse. Was een van de 20 hits. Daarvoor de Crash Test Dummies en Mum. En we gaan naar 1969. Mariska Veres in The Long Song Road van Shocking Blue.

0: Luik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, Magic. Van Pilot in 1974. David Payton. Hij bespeelde de bas. Hij was de frontman van de band. Er zijn 4 hitjes in Nederland en dit was er een van. Het kwam uit Schotland. Met Ian Barnson van de Alan Parsons Project. Stuart Tosh en Billy Lyle. Daarvoor Shocking Blue, Mariska Veres en Robbie van Leo en Cor van der Beek, Klaasje van der Wal en Leo van de Ketterij. Lonesome Road. Uit 1969 kwam dat. We gaan het Ruudelijk doen met Sweet Louise. Dan beginnen we in 1975 met de afsplitsing van de Bintangs en van Kraaienveld. Attie Kraaienveld was grondlegger van Carlsberg. En ze hadden zo'n 3 hitjes in Nederland en dit was er één van. Ze bestonden van 74 tot 83. Met Rob Kruisman, Han Bravink, Bart Telaak, Jaap Kastrikum en Geer van Doorn. Iron Horse uit 79 was van hun songwriter van dit nummer. Randy Bachman was lid van Bachman Town Overdrive en van de Guess Who. En ze bestonden maar heel eventjes Iron Horse. En ze hadden maar 1 hit. Kwam nummer 23, Boogie Blues Rock. En als laatste 1996, Gippy Mayo onder andere, Dr. Feelgood. Die kwam uit Essex uit Engeland. De Blues Pub Rock met Lee Brillo, Steve Wolwine, Pete Garch, Kevin Morris en Phil Mitchell. We gaan lekker starten met Carlsberg.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat waren drie keer Sweet Louise. Achter en volgens hoorde je Carlsberg uit 75. Iron Horse, onder leiding van Randy Bachman uit 79 en uit 96. Dr. Feelgood, en die kwamen uit Engeland, uit Essex, en die bezongen ook Sweet Louise. We gaan naar 1993. Meatloaf, Marvin Lee, A Day, is alweer 4 jaar onder, niet meer onder ons. Rock'n'Roll Dream Come True is een nummer 26 notering voor deze Amerikaanse heavy rock en acteur. En dat klinkt als volgt.

0: Joe Jackson en zijn band. Samen met Pete Thomas op sax. En in die 78 is she really going out with him. 15 hits had hij in Nederland. Hij kwam uit Engeland. Toetsenist en saxofonist was hij ook nog. Daarvoor ZZ Top. Dusty Hill uit 1983. Een Sharp Dressed Man. 12 hits. En ze kwam uit Houston, Amerika. Met Billy Gibbons en Frank Beard. En we begonnen het drieluikje, wou ik zeggen. Na het drieluikje met Meatloaf. Rock'n'Roll Dream Come True. Nummer 26 in 1993. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik wens je een heel fijne avond, prettig weekend en tot volgende week.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.